De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

even kijken. Wie was dat? Ik hoorde wat een klein kerrietje. Een hele goede morgen. Dit is papa Delta 1. Ik zat even het rustig aan verteld. Dit is papa Delta 1. Hotel Bravo Whisky. QTA is Renen. Van Bouw als Dierenpark natuurlijk. En anders ben je er wel met de reden. Ik hoorde van de week ook iemand die zegt van je komt met de reden. Nee, Renen. Maar de pannenbeertjes rondhobbelen. En dit is papa Delta 1 Hotel Bravo Whisky. Dames en heren, deze kant is Ik ga voor u spellen. Hotel, Uniform, Bravo, Echo, Rome Deco. Nou, pak een pen en pies, schuif de kolletje even op. Kunnen we een mooi cursootje maken. Ga nu gang.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De een auto braaf is, ga eventjes een sigaartje roken, jongens. Dat betekent dat ik eventjes Cure RX ben. Dus mij even niet roepen, alsjeblieft. Dank u.

De tijd. Het is nu 8:30 's ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: 3 UTR, goedemorgen. PA9 Fox Mobiel, QRV.
1: Oude reparateur, hoe is het nou?
0: Goedemorgen, vet. Nou, hartstikke goed. Nou, niet helemaal goed trouwens, maar. Ik heb gisteravond mijn uitzending zitten maken. En dat ging mijn maken over de sloot. Maar ik heb het te goed in mijn strot. Dus ik ben een beetje aan de beurt, zeg maar. Om zo maar te zeggen, ja, wie niet. Dus ja, dat kan. En daar doe je weinig aan. Verder altijd goed hoor. Verder lekker aan het werk. Geen problemen, maar. Ik merk dat de keel alweer wat beter is. De stem in ieder geval. Gisteravond, zeker om van half negen tot negen uur. Dat is echt een struggle hoor. Man, oh, een ding joh. Maar goed. En verder, ja, gaat dat allemaal goed, Fred. PD0HNL. Retour, PA9F over.
2: Ja, goed om te horen, PA9F, PD0HNL mobiel. In het altijd mooie Tiel. Even wat ophalen bij DC van de Lidl. Ik heb net ook al wat opgehaald in Wijk en Aalburg. En daarna ga ik eerst naar Goes. En daarna ga ik naar Terneuzen. Dus mijn dagje is ook weer gemaakt, hè. Ach ja, zo blijven we bezig, hè. Ja, nee, ik heb gisteravond een heel klein beetje geluisterd. José heeft wel geluisterd en zegt, nou, ik weet niet wat voor muziek hij hier gedraaid heeft, maar ik vond één groot drama. Ga je gang.
0: Zo? Ach, ja, dat was er een hoop aangepraat, hoor. Het meeste was aangepraat zelfs, hè. Dus, ja, je kan op een smaak nooit twisten, hè. Dus, dat weet je nooit. Maar er zijn best een hoop nummers, er waren een hoop nummers aangevraagd. Ze kwamen ook uit hele gekke hoeken. Dus ja, dat kan, hè. En kijk, de ene smaak is de andere smaak niet, hè. Soms draai ik ook wel eens nummers en zeg van zo dan. dat je nog voor elkaar kan krijgen om het aan te vragen. Ja, en dan draai je zo'n nummer en dan komen er toch weer 10 of 12 van die berichten binnen. Ja, dan ga af nummer, dan denk ik mezelf, nou, want dan net niet dun poepen. Dus ja, dat kan maar zo, hoor.
2: Ja, geweldig. Hey, ik ben ter plaatse. Ik ga me even melden hier zo bij de dames van de planning. Eens kijken wat voor moois ze voor me hebben. Misschien hoor ik je later nog. Geen gegroet. PD0HNL, even Curix.
0: Dat is goed, Fred. Rustig aan, hè. Kom je tegen en we spreken elkaar, jongen. PD0HNL uit P9 Foxtrot op de Concordiaweg in de richting van de binnenstad. Tot later, bye bye.
2: Later, 73.

0: Goedemorgen, heeft je callsign alsjeblieft.
1: PDN op BOR, QRV1 op BOR, PA9 en

de tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 1 uur 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
1: Drie UTR, goedemiddag. PA9FQ Erving.

0: bijzonder goedemiddag. PDNO ANL mobiel net de Westerschelde-tunnel uit op weg richting Tiel.
1: Goedemiddag, Fred. Oh, ben je weer onderweg richting het QTH, zeg maar? Het QTH. Ja, goedemiddag. SPR9F, strook M rijdend richting Giesenburg. Even een koelkastje in gaan inbouwen, een dubbeldeurs koelkastje. Is niet zo schokkend veel werk. Het is een vrij makkelijk systeem om te monteren. Alleen te hopen dat het de goede maat is, want ik heb hem zelf niet gemeten. En dan heb ik er altijd wat minder vertrouwen. Dus dat ga ik eerst maar even doen, zometeen HIHO. Dus maar goed, we gaan meemaken, Fred. Dus voor jou zit eigenlijk de werkdag er bijna alweer op als je straks in Tiel aankomt, begrijp ik, Fred. Kun je zo?
0: Inderdaad, dat klopt. En ik voel me niet helemaal fit, dus ik bereik een eind aan de dag. Ik vind het wel weer prima. Niet verkouden of zo, gewoon algehele buikgriep, denk ik, of zo. Nou ja, maakt ook niet uit. Ik heb ze weer verdiend vandaag, soort of. Ja, nee, het is alweer geregeld. Ik moest eerst hebben een Lidl in Goes, nou, dat was een makkie. En hier zo was nog makkelijk een makkie in Terneuzen. Doosje onder de arm, liffie, 6e etage en klaar, hè. Ja, ik weet niet hoe goed het gaat. Ik heb het kleinste van het kleinste antennetje op mijn dak staan. Want met de lange antenne vorige week kwam ik alweer ergens waar ik niet onderdoor kon. Ja, nou ja, dat krijg je wel eens, hè. Dus ik heb het kleintje erop gezet. Maar ja, dat moet op zich wel goed werken. Even kijken of je mijn kenteken goed ziet. Ja, boompje open. Hoppa, die en weer door. Nee, maar ik ga straks een vondje uitlaten. En dan zetten we de lange zwiebels wabbel er weer op. Want ik zag dat 10 meter ook redelijk open was. En dan wil ik dan wel weer even werken, hè, vanuit het automobiel. Ik vind het allemaal leuk. Maar het werkt fantastisch goed in ieder geval. Het zijn alleen, die antennes zijn super scherp. Dus ik moet eigenlijk een nieuw... Even onder het viaductje. Ik moet eigenlijk even een nieuw topeentje erbij hebben. Maar ik heb nog wel ergens een antennetje liggen waar ik hem van kan maken. Want als ik nu richting zeg maar 11 meter wil, ja, dat red ik gewoon niet. Het is echt sec 10 meter, hè, dit. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Zo blijven we wel aan de gang. PA9F mobiel, PD0HNL eveneens mobiel op de, hoe heet dat ding hier zo, N62 richting Bergen op Zoom.
1: Ja, kun je zelf, hè? Ja, je komt binnen over de ontvangen van Vlissingen. Nou, dat komt er ruisvrij overheen, hè? Ik krijg... Nee, dat werkt geweldig, joh. Daar komt de Q5 overheen. Geen enkel probleem, hè? Dus geen enkel probleem, joh. Nou, ik was ook niet erg fit. Ik had natuurlijk gisteravond met die uitzending daar zat ik echt tegen te struggelen. Rond 9 had ik echt bijna geen stem meer. En ik heb het toch nog weten vol te brengen. Maar dat is er weer over. Maar ik ben ook niet helemaal fit, hoor. Maar ik ben ook helemaal niet verkouden. Maar ik had gewoon geen stem. Ik had een zaterdagavond een feestje gehad. En dan hebben we net iets te veel... dat eigenlijk nog niet eens. Ik had nog niet eens te veel gedronken. Maar wel flink aan het hossen geweest. En aan het zingen geweest. En fijn gek doen. En je weet het, een wikker is ook geen 20 meer, dus dan gaat zich dat natuurlijk wel wreken, dat snap je wel natuurlijk. Dus ik had zoiets denk, dan moet je niet zo'n grote bek hebben op een feestje. En dan had ik eigenlijk zondag geen last van, en normaal weer wel. Ik denk, dat vind ik apart. Kijk, normaal zou je zeggen, namelijk als je een zaterdag aan het feestje hebt gehad, dan heb je zondag bijna geen stem en een spaande schat alweer. Maar dat was bij mij andersom. En nou is het eigenlijk wel weer open, dus we gaan het meemaken. Maar ik ben ook nog niet helemaal Joepie, hoor. Nog niet helemaal 100. Dus, nou hoor ik jou al denken natuurlijk, ja, dan word je toch niet. H-I-H-O. Reeds. Maar goed, dat gezegd hebben we dus. En onderweg naar Giesenburg nou voor het inbouwen van een koelkastje, Fred. Maar dat komt er Q5 overheen op dit moment. Je komt binnen over Vlissingen. Geen enkel probleem. PA9F over.
0: Nou, ik had ook niet alles verwacht, hè. Nee, dit werkt wel goed. En hij staat ook op hoog vermogen, dat ding. Ja, hoog vermogen. Hoog is ook niet zo hoog. Dus dat werkt prima, joh. Ja, maar ik ga wel straks even de lange jongen erop zetten. Nou, dan waait het hier ook wel behoorlijk. Dus die hoor je dan goed, hoor. Als de lange antenne erop zet, jongen, dat hoor je gelijk, hoor je. Hij staat er redelijk boven mijn hoofd. Ietsje naar achter. Ja, dat hoor je prima. Maar het blijft een leuke hobby, hè. Dus ik vind dat wel, ik hou er wel van. En ik heb thuis nu de X15N heb ik klaarstaan van Diamond, 72, dat is zo langer, van 5,20 meter lang. Die heb ik voor weinig op de kop getikt en die heb ik gisteren even schoongemaakt, alles even nagekeken. Straks nog even wat even antennevet even ophalen bij mijn opslag. En ik moet nog wat spulletjes ophalen. Ja, ik moet een nieuwe thermostaat plaatsen bij mij thuis, die ook met wifi werkt. En we hebben nog een oude ketel. Maar ik wil graag dat ik hem vanaf afstand kan bedienen ook. En beter kan instellen. Ik heb nou echt nog een hele antieke zitten waar je niks mee kan. Dus dat ligt ook allemaal klaar. Dus ik moet even een boormachientje meenemen en zo. En misschien dat we dat vanavond nog doen. En anders morgen op mijn gemak hier. Oh, ik heb alle tijd. Ja, ja. Komt allemaal goed, hè. Zo een beetje met de hobby nog bezig. Dus die verticaal maar eens even. Ik heb nu namelijk een V2000 staan. Nou, die is ook voor 6 meter, maar... Ten eerste doet hij op 6 meter echt slecht. Dan mag ik daar niet uitkomen, maar ik mag hem wel even testen natuurlijk met de analyzer en zo. Maar ik krijg hem gewoon niet goed op zijn plek. Nou, klaar. En dan ga ik die andere daar neerzetten. Nou, die hoeft dan ook niet zo net de lucht in. Kan wel, maar hij staat bij mij allemaal op een kunst of masje. Ja, met die wind dan wil dat aardig tekeer gaan, hè. Maar goed, ik kan hem wel heel makkelijk inschuiven. En als het een beetje normaal weer is, kan ik hem helemaal uitschuiven. Ja, dan staat er toch een metertje of, 10, hè. 10 meter, topje dan 10 meter boven de zooi uit. Ja, dat moet wel werken, denk ik. Dus dat is wel leuk. Dat is wel grappig. Zo blijven we bezig, hè. En ik zit nog te wachten op mijn nieuwe mast. Maar ja, goed, ik heb nog geen contact gehad met de man. En ik heb eerlijk gezegd ook niet zo'n haast. Want het wordt er allemaal in slag duurder dan gepland. Maar ja, goed, ik wil het in één keer goed, hè. Ach, zo blijven we bezig, man. PA9F, PD0HNL, bij de mobiel.
1: Ja, kun je zelf het. Je zal merken als je die 15... Op 2 meter is het een fantastische antenne. Echt een fantastische antenne. En op 70 centimeter denk ik dat je 3 keer op je hoofd krabt, hoor. Want die dingen zijn op 70 centimeter zijn echt horken. Tenminste, dat heb ik al van meerdere mensen gehoord. Maar op 2 meter is het gewoon, is gewoon een super ding, hè. Maar op 70 centimeter zou je zeggen, nou, dat werkt geweldig zo lang antenne. Maar dat is het niet. Dan komt nog bij natuurlijk als het ding een beetje waait. En dan krijg je ook het probleem nog een keer natuurlijk dat als je een signaal op afstand hebt, natuurlijk dat signaal van een 1 naar een 9 vliegt. Want dat, dat gaat iedere keer een knoop in een buik in. Dus dat is ook niet echt handig natuurlijk. Maar op 2 meter zou je merken, dat is echt een super ding. Hè? Dus... Ja, ik heb 6 meter, dat zit bij mij ook niet in de loop. Ik heb alleen een loop staan voor HF. En daar zit ze. Ik krijg hem wel plat hoor, die loop. Die loopt van 10 tot 45 meter. En dan zou ik hem op 6 meter, kan ik hem tunen. Dan moet ik hem op 10 meter helemaal onderin zetten. En dan lukt dat wel. Of helemaal bovenin eigenlijk, maar net hoe het ziet natuurlijk. Maar dan komt er weinig rendement meer af hoor. Dan komt er eigenlijk geen rendement meer af hier dus. Maar goed. Ik moest vanmorgen vrezen dat jij zei van José, heb geluisterd. Die vond één groot drama. Daar zat toch geen woord Spaans aan? En kijk, het is uiteindelijk José de eigen schuld natuurlijk, want dan moet ze natuurlijk wel de juiste nummers aanvragen. Ik vond hem geweldig. Hè? Ik zeg zo, daar zit geen woord Spaans aan, reeds als het ware. Maar ik hou wel van, hoor, dus geen probleem. Hè? PD0HNL, nog even retour. Ik ben bijna ter plekke trouwens, Fred. Ik heb nog een paar honderd meter terrein en sta ik met de klant voor de deur. Hè? Dus nog even aan jou voor de finale en doen ze de groeten en wij spreken elkaar, hè. Als je een beetje mee zit, dan hoop ik het de donderdagavond opnieuw te doen. En ja, dan hoop ik op veel betere muziek, maar dan moet het toch aangevraagd worden. Dus wij spreken. 00ANL van PA9F.
0: PA9F, PA9L. Nou, Vlissingen die viel er even uit. Eerst een draaghof en daarna was het weg. En toen hoorde ik je wel via IJsselstein nog, hè. Dus dat werkt nog steeds met een kleine ding. Ja, ja, ja. Ja, prima joh. Nou, het zal tegen de zeggen, dus dat het inderdaad vanaf nu donderdagavond ook is. Dus in plaats van zaterdag, dan komt allemaal wel goed, hè. En dan gaat het goed komen. Ik ben vlakbij de parkeerplaats. Ik ga hier eventjes de auto aan de kant zetten. Antennetje wisselen en even het hondje uitlaten. Komt allemaal goed. Hey, 73, succes misschien hoor ik je nog van PDNL-HNL Mobiel. Op de A58 in het mooie Zeeuwse.
1: Dank u zo, Fred. Rustig aan en spreken met elkaar, joh. Ik zit op... Om daar het pad op te rijden. Dat valt allemaal niet mee hier. Het is hier heel. Maar goed, daar hebben wij. Uiteindelijk hebben wij daar een rijbewijs voor gehaald. En daar zit ook een stuurver in die auto. Hè. Dus ik keur het goed, jongens. Ik kom je tegen. Fijne middag en tot een later gelegenheid. Groetjes thuis. En ja, ik hoop dat ik het donderdagavond wat meer bestem ben, want dat ziet allemaal niet op. Dus, goed, 73, tot later. Van PA9F. Bye bye.
0: 73, bye.
2: Van Papa Delta 0, Echo Hotel Victor Mobiel.
3: Sierra, Washington. En dit is voor de allereerste keer hier op deze frequentie. Luister.
0: QRZ bij de NLHNL Mobiel, A58 in Zeeland.
3: De naam vliegt in het parkje hier. Terwijl ik zelf nu in bijna zelf woon, maar 21 jaar in Vlissingen heb gewoond. Dus daar toch wel hele goede herinneringen van. Maar ja, ik ben hier op de gebruik helemaal onbekend. Ik weet niet of ik nou, waar ik nou over praat. En goed, maar dit is PNL van Santiago in

0: Foxtrot, Papa Delta Lil, Echo Hotel Victor Mobiel.
1: Goedemiddag, bij de NLHNL, Hotel November Lima, eveneensmobiel.
0: Papa Delta Lil, Echo Hotel Victor Mobiel. Rijden momenteel op de A2 richting, weer richting Eindhoven. Wij waren eventjes wat de auto's weer eens kijken. En ja, we zijn nu weer zachtjes aan weer richting het Homeke Theater rijden over.
1: A73, of QSL. Ja, ik zit te kijken naar een auto voor me. Er staat een grote achterop. Ik rem voor bumperklevers. Nou ja, moet je dat doen? Dan rijd ik er overheen. Lol. Maar ja, dat zal. Excuus. Maar spel in aan Helmobiel. Ik ben keurig onderweg. Ik heb wat leveringen gedaan en ik ben nu onderweg naar het Homeke Theater. Dat is Tiel. En ik rijd de A58 in Zeeland. Ik ga zo eventjes een pitstop maken. Even de hond uitlaten. Even een andere antenne op het dak zetten, want het staat nu een heel kleintje op. Maar dat was bewust omdat ik ergens anders niet onderdoor kon. Maar nu gaat de 1 meter 30 lange sprieten weer op. Waarbij er ook nog 10 meter erbij is, hè? Want dat heb ik hier ook in de bus zitten. Dus, ach, dat dus. Microfoon nog maar even retour. De naam trouwens is Fred Fox Radio Echo Delta. Microfoon retour van PD0HNL Mobiel.
0: Hier, wij zitten trouwens op dit moment trouwens toevallig met twee zendamateurs in auto, oké. Naast mij zit PD0ROH, oké, dat zijn persoonlijke naam is Rob. Die kan ik zo net ook wel even een keer even de microfoon geven. En dan, ja, goed, wij zijn op weg. Ja, wij rijden wel weer in het Eindhoven, maar we gaan nog even langs een Nune of zo. Daar gaan we nog even voor een auto kijken en dan houden we het eventjes voor gezien aan deze kant over.
1: Prima. Ja, moet ook gebeuren. Ik krijg even een viaductje, even een tunnel zien.
0: Even gemist, over.
1: Zo, dan ben ik weer boven water. Dat was de Vlakentunnel. Daar moesten we ook nog even doorheen, hè. Anders komen we niet aan de andere kant van het water, althans moet ik via de brug, hè, dat kan ook natuurlijk. Dat moet ook gebeuren, hè, eens kijken. Wel goed kijken of er een mooie antenne op kan, hè? Hey. Ja, ik heb vast antenne op het dak staan, hè. Ik rijd met een bus, een transporter. En mijn vorige vak, of mijn beroep, of nou, mijn vorige bedrijf, ik had een inbouwbedrijf, dus dat was geen probleem om dat allemaal te installeren. Dat is, ik heb twee sets in de auto, eentje voor 72 en eentje voor 10 en 11. En dan staat er normaal gesproken een quad antenne op voor 4 banden, maar ja, 6 meter hebben we niet. En die is voor 2, 70, 6 en 28 megahertz voor 10 meter. En dat staat er pas op sinds vorige week, de antenne, de straler. En de set zit er ook pas 2 weken in, hè, voor 10 meter. Maar het werkt leuk. Ik heb het al, in mijn vorige bus had ik het ook. En dat is best grappig, hè, om onderweg een verbindingje te maken met Italië of Rusland of wat dan ook, hè. Ja, ik hou er wel van. Ik vorm een retour van PD0HNL Mobiel.
0: Momenteel op de hoogte van Everdingen. We hebben nu dus een afgesloten paadje hier. Culemborg, ja, dat wel. Dat wordt de volgende afslag van deze kant. Hè. Ik heb hier alleen 72 hier op dit moment aan boord. En goed. Ik kom natuurlijk normaal gesproken wel uit op HF, maar in ieder geval niet in de auto op dit moment. Goed, het is. Ik werk met een Jezusje. Ik ben even het type kwijt, in ieder geval. En een Diamond Satellite, hè? Ja, nou wel. Microfoon even keer je auto, Rob.
1: Prima, van PD0HNL Mobiel. Ja, ik heb hier een ICOM E2820, 72. Dit is al een oud beestje, een jaar of 25 of zo, maar het doet nog prima, hè. Met een los frontend, dus die zit netjes hier weggewerkt. En de antenne is een Diamond CR8900. En dat is een aardige jongen, maar op dit moment staat er een heel kleintje op. Die is zeg maar 25 centimeter lang, hè? We zijn bij de parkeerplaats dus. Hé, ik ga hem hier even parkeren. Ik wens jullie fijne rit verder. 73. En tot de volgende ronde van PD0HNL Mobiel op de A58 in Zeeland.
0: Van ERV. Ik wens je in ieder geval een prettige dag toe van deze zijde. En we gaan elkaar, denk ik, hoop ik nog wel een keer spreken van deze zijde. 73, bye bye.
1: Ja, 73, succes. Hoi.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Ja, Hotel Mobiel, rijdend A2 richting Den Bosch, nog voor Zaltbommel. Papa Delta 0, Romeo Oscar Hotel.

De tijd. Het is nu 2:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: 3 UTR, goedemiddag. PA9F Mobiel QRV.
1: Goedemiddag. En past het ding of niet?
0: Ah, ik heb hem zelf ingemeten, dus dan past hij wel. En ik zit er ook wel eens naast, hoor, maar niet nou. Dus, maar deze die past, zo gezegd, fits like a glove, zegt hij dan, hè? Ja, nee, die staat er keurig in, die man is heel tevreden, hè? Ja, die kreeg ook de volle 5 cent voor je. Oh nee, 1,05 euro. Kreeg voor je, pas op, hè? 1,05 euro, hè?
1: Gekker worden natuurlijk, hè? PDNL-ANL. Mobiel. Op weg naar Herwijnen om de tank even vol te gooien.
2: Tango Romeo. CTCSS-toon is...
0: Ja, waar zit die... Oh ja, die zat naast de... Wat zei jij nou? Die zat naast de slijter, toch? Dan mag ik toch eens een keer op letten daarin... Hoe heet dat? In Herwijnen, hè? Dan mag ik toch eens een keer op letten. Ja, ik kom er niet zo heel vaak in Herwijnen, maar... Mooi voor de gein eens even opletten, mooi eens even fotootjes schieten, Fred, en even kijken wat die daar kost. Ik denk bij de Argos, en ik rijd er zometeen langs, maar volgens mij is die toch wel 2,43 of 2,48, de diesel. Dus mooi voor de gein eens even kijken wat die nou kost daar zo. Maar kijk, ik weet niet waar jij zit, die zal er nog wel niet zijn. Maar een mooi eens even foto. Want als dat nou zoveel scheelt... Zeker met zo'n dieseltank zoals ik nou heb, er zit bij mij 80 of 90 liter diesel onder. Dat is nogal wat, hè? Nou, ik rij nou op Schelijn aan. En ik rij op de Lukoil af. Daar rij ik rechtop af. En ik betaal hier voor de diesel. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Diesel 2,43,9. Dus zeg maar 2,44 betaal ik voor een liter diesel hier bij de Lukoil, Fred.
1: Dat is veel. Moment. Ik zal eens even kijken. Wat ik kan zien. 2,29,9.
0: Godver, dat scheelt echt een berg. Dat scheelt echt een berg, ja. Hé, zeg maar nou, dan is dat gewoon een vrijpompje, of wat is dat voor een merk, of is dat geen merk, is dat gewoon een vrije pomp?
1: Ja, dat is Argos ook.
0: Ja, maar dat is weer wat anders dan Lukoil, geloof ik, hoor. Want bij de Argos, want hier zit ook een Argos, hier in Gorinchem, dan zou ik voor de gein eens even kijken, want 2,29, 2,43, dat is gewoon 14, 15 cent per liter. Ja, op 10 liter, ja, dat is 1,40, ja. Maar 50 liter, ja, het is toch wel een gauw tientje. Dan over een en weer draaien. Maar als die helemaal leeg is, dan wordt het toch wel 15, 16, 17 euro. Dan wordt het toch een soort van lucratief, Fred.
1: Ja, ik tank bijna iedere dag, hè. Gisteren heb ik hier ook getankt. Was ik hier ook. En ja, ik heb nu nog een halve tank. Dus dat is... Ja, ik kom er zo wat langs. Het maakt voor mij bijna niks uit, hè, omrijden. Hè. Ik kom er langs, dus... ja, dan pak ik dan gelijk mijn eerste tank weer vol. Ik heb het liefst mijn bus met een volle tank voor de deur staan, hè. Dat snap je natuurlijk wel. Als ik dan gebeld word, kan ik gelijk weg. Hoef ik me daar eerst niet druk om te maken. Nee, en de Hulst was die net zo duur. En normaal is Hulst een heel stuk goedkoper, maar... nee, die was nou net zo duur daar. Dus ik denk, nou ja, dan daar zou ik dan voor om moeten rijden. Maar nu niet. Ja, bij mij zit 75 liter tank onder. Ik weet niet wat voor bus je rijdt, maar ik rijd een transporter. Hier zit een 75 liter tank onder, dus dat is ook wel aardig hoor, Gerard.
0: Ja, ik denk hier ook, dit is een Mercedes Sprinter. Dus ik denk dat hier ook al... Ja, ik heb hier ook wel eens een 78 liter ingehoord. Toen was die ook echt bijna leeg hoor. Het zijn mijn baas, die had hem meegenomen. Die reed hem bijna leeg tot op de damp. Ik denk dat ik er nog een kilometer of 12 of 13 mee kan rijden. En toen gooide ik, dat was al in de hoogtijddagen, gooide ik er voor 186 euro diesel in. Ja, het ziek idee. Roerig, Gerrit.
1: Maar kijk uit, hè. De huidige generatie auto's, die hebben dus de brandstofpomp, die zit in de tank. En die wordt gekoeld door de brandstof. Dus als je hem te ver leeg rijdt, dan rijdt die pomp naar de klote. Dat schiet niet op, hè. PA9F, PDNL-HNL, beide mobiel.
0: Ik zal het even onder zijn neus wrijven. Ik rijd trouwens even onder. kom ik hier... Oh nee, oh ja, hier is het Esso. Laat ik eens kijken of ik de prijs bij de Argos ook kan zien. Want hier is de Argos volgens mij. Ja, hier is die 2,47. Hier is die zelfs nog duurder, hè? Hier is die 2,47, de diesel. Dat is toch gek dat jij daar bij Argos maar 2,29 betaalt?
1: Ja, gek niet. Ik hou er wel van. Ik tank hier altijd eigenlijk de laatste tijd. Dit is de goedkoopste pomp in de regio. Er zitten hier nog twee, hoor. Aan de andere kant van het water ook nog. Maar dat is echt de goedkoopste. Dus, nee, joh. Ze staan nu in de rij, want ik ben nummer 3 op dit moment. Dus ik moet even wachten. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Ik heb trouwens een lange antenne er weer bovenop staan. En nou niet gaan lachen. Ik heb de hele tijd op 10 meter geluisterd en op 27 MC geluisterd. Ik hoorde allemaal maar niks. Maar ik heb van de week een ander antennetje erop gehad met een kleefvoet. En ik was vergeten de connector weer terug te steken. Dat is slim, hè? Of je steekt de stekker erin, zeggen ze dan.
0: Ja, dat is maar amper slim, hoor. Dat is echt maar amper slim. Ja, ik weet niet of 11 meter leeft dat trouwens nog een beetje, Fred. Want ik moet eerlijk zeggen, nou, ik heb een mijn thuis op de... Zoals de TS2000 wel eens een keer op de loop zitten luisteren. En dan hoor ik op kanaal 19 op 2785, dan hoor ik dan wel eens een keer op de Polen. Ja, en op 555 op die illegale frequentie, daar zal best wat nodige gebeuren, hoor. Maar, dan denk ik bij mezelf, nou, volgens mij is die vierde kanaal FM, is volgens mij zo dood als een pier, of niet?
1: Dat heb je helemaal goed, hè? Ben je er nog aan, helemaal mobiel? Ja, die is dood als een pier. Ja, dat is helemaal niks. Maar dat heb ik meer voor als ik in Duitsland ben. Dan, in Duitsland heb je veel verkeersinformatie daar, hè? Dat is altijd wel fijn. Maar ik heb natuurlijk voor 10 meter erin zitten. Maar hij staat nu op 27 MC te draaien. Daarnet hoorde ik toevallig, kwam ik langs een zo'n zandwinninggebied. Nou, dan communiceren dus zeg maar de kraanmachinist met de vrachtwagens via 27 MC. En dan wil ik ook nog wel zo'n, hij brulde net van de licht, er zit nu 22 ton in, hè, dat is genoeg. Ik zei, ah, wel nee, doe nog maar een tonnetje bij.
0: Ja. Brengel ANL, retour PA9F Mobielens. Inmiddels rijdend op de Bannenweg. In het mondaine Gorkum. Volop in de bouwstellers hier aan. Dus, maar goed, ik heb nog maar één adres, dus ik maak mij niet meer zo druk, Fred. Dus. Ja, oké, okay, dan ja, nee, dat weet ik. Dat had ik een kennis hier zo. Namelijk een maatje van me, naar die reed ook op een keeper. En dan zat ik heel de dag op 7 de tute hier naar die kraandrijver op die boot hier. Dus dat ken ik nog wel, dat verhaal. Hè. Ja, daar hebben wij natuurlijk zat mee gedaan, zijn er op zijn natuurlijk. Dus ja, heel veel mee gedaan zelfs. Maar die vierde kanaal FM, ja, dat is helemaal uit, joh. Kijk, en op die 555, ja, dat is al best het nodige gebeuren, hoor. Nou, even vooropstellen, maar... Kijk, om nou met als geliciteerd amateur op de 11 meter in illegale banden gezitten toeteren, ik weet niet, hoor. Maar dan denk ik toch enigszins achter de feiten aangelopen, Fred, zal het niet...
1: Nee, maar dat doe ik ook niet, hè. Nee, dat doe ik ook niet. Ik luister wel eens, hoor. Je hoort wel leuke dingen onderweg. Nee, joh, 10 meter is leuk. Het was vandaag een beetje open, maar ja, ik heb niks gehoord, hè. Want de plug zat er niet in. Maar de komende dagen zal het ook wel redelijk open zijn overdag. Dus ik hoop dat ik nog wel wat te rijden heb. Dat vind ik wel leuk, hè. Ik ga straks even mijn analyzer aanhangen. Want ik weet uit mijn hoofd niet meer waar ik de antenne op afgeregeld heb. Maar op 10 meter wil dat prima lukken. Dus dan is het onderweg wel genieten, hoor. Ik bedoel, ik heb Italië vorige week al gesproken. Ja, dat is hartstikke leuk, man. Ik hou er wel van. En 2 meter, maar ja, laten we eerlijk zijn, met die relais hoor je ook weinig. Wij spreken elkaar en af en toe komt er nog eens een andere snurker langs. Maar voor de rest is dat ook redelijk doods, hè. Dus, maar ja, goed, weet je. Wij houden de moed erin en we houden de repeaters actief. PA9F, PDNHNL, bij de mobiel.
0: Dat is ook zo vet, hè. Span PA9F retour op de kleine Haagse kade in Gorkum. Nee, ik snap hem helemaal, hè. Misschien in Gorkum ook hoor, de amateur die is zeer eigenlijk ook zo dood als een pierio. HF is heel grillig. Ik kan thuis, heb ik bijna niks aan HF. Ik heb zo achterlijk veel storing met mij in die flat. En ik ga volgend weekend gaan we naar de camping. Dan wil ik, als meetje mee zit, toch nog een keertje een stukje fietsen met mijn meisje dan in Groesbeek. En anders dan... Ja, misschien even een draadje uitgooien en op HF of 40 of op 20 even kijken of dat er wat te beleven is. Maar heel wild zal het niet zijn. En dus. Goed, nou jij staat in een wijn in de stouw. Ik ben bijna bij mijn klant. En ik ga even kijken en ik hoef hier alleen maar even te kijken of dat een bepaald type vaatwasser erin past. En dat heb ik eigenlijk zo gezien als een kwestie van even meten. Dus daar ben ik eigenlijk zo uit. Nou, dan ga ik je weer even zwaaien. En inderdaad, wij houden de amateurdienst nog wel enigszins wakker hier. En verder gebeurt er niet zo bar wel. Maar goed. Ik ben er even uit. Misschien hoor ik je zo meteen nog wel even. Ik weet nog niet of dat ik het mag zijn. Ik denk het niet eens. Maar, ergens rijd lekker naar huis. Ik vandaag een keer een vroege. Dus. Mocht ik je niet meer horen, Fred, fijne avond. De 73 PD0 HNL. Even eruit van PA9 Fox Trot op de kleine Haarse Kaling. Gooi ik hem tot later.
1: Ik sta even te denken. Goed, hoi.

de tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Papa Delta 8, Delta Whiskey Papa voor Papa Delta 8, Juliet Romeo, over.
1: Ja, goed afstemmen, komt prima door.
0: Ik hoor je in de verte, maar ontzettend veel storing, ruis en brommen. Dus Utrecht is een beetje te ver gegrepen, denk ik. Papa Delta 8, Delta Whiskey Papa voor Papa Delta 8, Juliet Romeo, over.
1: Ja, Roger, nu moet het wel iets beter gaan, denk ik. Hoe komt dit erover, Roger?
0: Ja, die S9++ blijft gewoon staan, maar het is heel krakerig en ik kan het heel moeilijk volgen, over.
1: Oké, nou dan is er wel iets aan de hand, denk ik toch. De SWR is goed, de ontvangst is goed, dus het moet toch eigenlijk wel werken. Dan gaan we terug naar Breda, PD8 DWP, PD8 JR.
0: Ja, Roger, dat is kanaaltje 19 bij mij, over.

De tijd. Het is nu 8:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

de tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 10 uur 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Dit is Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo, PA2FK, PA1HRZ, bij de frequentie, dus PA2FK.
1: Ja,

de tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Alfa 2 Foxtrot Kilo PR2FK.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.